0: mama bonisa kwani mama
1: sala sala salambo aja tengo mulosa mpa shena mwatu sala sala salambo aja
0: ritata lekwa kombo jata ngulu jata
1: jata
0: kombo jata ngulu jata.